0: Liekenman, Liekenman, Liekenman, mama.
1: Jij bent vaak dat kom ik jou.
0: Liekenman, Liekenman, Liekenman, mama.
1: Je bent onze liekenmoes als een markt is nebbi. De enige moes om er een stukje te hinden.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg meg.